0: 包括对新时代的认识的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.

0: 包括对苏斯瑞的巴拉西达。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.